0: De klok rond op Radio Noordzee. In de jaren 60 en 70 moesten we het doen met de middengolf op onze transistorradio's. Nu, tientallen jaren later, is streaming audio het medium om jouw muziek in optimale kwaliteit te kunnen horen. In elk seizoen van het jaar staan we klaar. Je vrienden van de radio. In elk seizoen van het jaar staan we klaar. Je vrienden van de radio. Je vrienden van de radio.
1: Die Mebo 2 war bunt. Diese Farben bringen wir auch heute noch in euer Radio. Die Time Radio.

0: motto Smile and Be Happy. Muziek van alweer een jaar of 8 à 9 geleden. Ja, zo snel gaat de tijd. Het lijkt allemaal nog niet zo oud, maar ach, als je erover na gaat denken, 1976 was dat alweer. Pussycat and Smile. En dit is ook Nederlands werk van de Sherman Brothers. Een van mijn persoonlijke favoriete Nederlandse producties van dit ogenblik, de Sherman Brothers en hun Living for the Night.
1: Van Berdien Stembergs langspeelplaat Berdinerie. Met daarop bewerkingen van de grote meesters zoals Haydn, Boccherini en natuurlijk Bizet. Meer dan 100.000 exemplaren werden er van deze superieure langspeelplaat al verkocht. Berdinerie, de LP met ook de herkenningsmelodie van de tv-serie Riley. Platina LP van Berdien Stemberg is nu overal verkrijgbaar.
0: Ik moet zeggen dat ik het altijd ontzettend grappig vind als ik een Fransman Engels hoort zingen. Het komt trouwens ook niet zo vaak voor, maar dit is toch al helemaal zeldzaam. Twee Engelsen die in het Frans zingen. Elton John en Frans Gall. En, het was trouwens alleen Elton John natuurlijk die uit Engeland afkomstig is. Frans Gall is wel degelijk een Française. En je hoorde Les Aveux. We gaan eventjes iets aan een beetje disco doen, om je vast een beetje in de stemming te brengen. Mocht je nog van plan zijn om iets aan stappen te gaan doen dit weekend. Een opname van The Limits, Say Yeah. Vijf minuten voor de klok van 2:30 op Radio Monique. En je hoorde een van de meest populaire plaatjes in zowel de Belgische als Nederlandse discotheken van de laatste tijd. The Limits en Say Yeah. Radio Monique, ouwe ouwe. Gisterenavond hebben we ze nog gezien in een Europees popprogramma. We gaan eventjes een heel eind terug in de tijd met de Golden Earrings. Please go. Please go. Nou, zoals je misschien wel weet is 1985 uitgeroepen tot internationaal jongerenjaar door de Verenigde Naties. En naar aanleiding daarvan was er gisterenavond een internationaal popprogramma waarvan ik persoonlijk vond dat een van de beste bijdragers uit Nederland afkomstig was. De Golden Earring. En we draaien in dit geval een hele oude van ze. Het nummer heette Please Go. We gaan even iets Nederlandstaligs doen. Hier is Sonja.

0: Een lekker gezellig Nederlandstalig plaatje afkomstig van Sonja. Het mag toch wel de achterkant zijn, maar heel eigenwijs blijf ik toch deze kant draaien hoor. Het nummer heet Wat ik zou willen. We gaan eventjes over naar de nieuwskamer, want het is inmiddels alweer 2:30 geworden.
1: Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuws.
2: Een groot deel van Europa is getroffen door een koude golf. De Tsjechoslowaakse autoriteiten hebben 7 leden van Garda 77 vrijgelaten. En Yvonne van Gennep is in Utrecht Nederlands kampioen schaatsen geworden. Uitgebreid nieuws straks om 3:00. Sportline.

0: één dame en één heer die ook als componist, tekstschrijver zeer succesvol zijn geweest in het verleden. Onder andere veel voor Diana Ross gedaan. Hij is Dan Simpson, maar ook als uitvoerend artiest dus uitstekend zichzelf naar voren brengend. Onder andere met deze ex-satellietschijf geheten Salad. Yes, zo is dat. Het is 4 minuten over de klok van 2:30 op Radio Monique. En dit is Rondes tot de klok van 4:00. Radio Monique. Vervolgens hoorde je Neil Diamond en Heartlight. En daarna hoorde je een stukje uit het gala-avier van Lee Towers. Een stuk muziek zoals het op het ogenblik ook op LP verkrijgbaar is. En je hoorde MacArthur Park.
1: Van de single Sprong in het Duister is er nu de Peter Kulewijn LP. Met songs als Onvervalste Rock'n'Roll met
2: Never Nooit Meer.
1: De Brabantse humor van Peter Kulewijn in
2: Fraulein.
1: Peter's LP met sterke ballads en rock'n'roll. En natuurlijk het duet met Babe Smargabul. De Peter Kulewijn LP is nu overal verkrijgbaar.
0: All Things Must Pass uit 1970, dat was de LP waar het allemaal vanaf kwam. George Harrison en What Is Life. En we draaiden het om 8 minuten voor de klok van 3:00 op Familie Radio 1985, Radio Monique. Een van de meest succesvolle damesformaties in Nederland de laatste jaren, de Dolly Dots en Give the Girl a Break. Enkele minuten voor de klok van 3:00 is het geworden en zo dadelijk dan kun je gaan luisteren naar Zijne Majesteit hemzelf. Jazeker, Prins Koning heeft er een aantal nieuwsberichten verzameld en die gaat hij zojuist zo dadelijk even voorlezen. Jawel. Zoals je dat dus ook wel verwachten van een goede nieuwslezer. In afwachting daarvan even een stukje instrumentaal en na het nieuws ben ik graag weer bij je terug. Tot zo.

0: de top 1000 over de jaren 70. Huilen is voor jou te laat. Toen nog in de uitvoering van Corrie en de Rekels. En wellicht wordt dit de best verkochte uitvoering van de jaren 80. Wie zal het zeggen? Karel en de Sputniks. Deze week de nieuwe satellietschijf op Radio Monique.
1: Goedemiddag, Radio Monique.
0: Salavi. Lou Harris, You Never Can Tell. Dat slaat dan waarschijnlijk ook een klein beetje op het weer. Want dat is ook zo onvoorspelbaar als het maar zijn kan. Want verklaarde ik aan het begin van dit programma dat we nog een heerlijk zonnetje hadden dat naar binnen scheen. Op het ogenblik is het bijna donker in de studio. Misschien eigenlijk ook wel zo gezellig. Maar ja, ik had eigenlijk met de platenkeuze van dit programma al een beetje rekening gehouden. Met een zonnetje eerlijk gezegd hoor. Een beetje vervelend eigenlijk. Beetje ontoepasselijk, maar misschien toch nog wel een aardige plaat om te draaien. Deze, een track van de LP van Koos Albers. En die heet In de Zon.
2: In de zon. Stralend als de zon, zag ik jou dan liggen.
0: Muziek van de meest recente LP van Koos Albers, een van de best verkochte LP's van de laatste tijd in Nederland. En het nummer heette In de Zon, een nummer dat bijna nog een beetje voor een rel zorgde, omdat de orkestband van, dit nummer namelijk ook eens voor een andere LP is gebruikt. En dat was eigenlijk een beetje buiten de medeweten van de persoon in kwestie omgegaan. Maar uiteindelijk is dat allemaal nog aardig geregeld, heb ik begrepen. We blijven zonnig draaien, dat heb je al gemerkt, hè? Julio Iglesias, begin.

0: Een van de populairste artiesten over de hele wereld, denk ik op dit ogenblik. Samen met Michael Jackson duidelijk aan de top de laatste tijd. Prince and I Will Die For You. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat er zo onderhand al een stuk of 20 verzamelde LP's van de Cats zijn uitgekomen waar de best of op staat of iets dergelijks. Maar er is er weer eentje en de Cats die blijven populair, dus ik voorspel ze toch alweer een gouden toekomst ook weer met dit album. De beste van de hits weer allemaal op een dubbele LP verzameld. We draaien in dit geval een van mijn persoonlijke favorieten, Rock and Roll.
1: De havenzangers slaan weer toe met hun nieuwste LP waarop meer dan 35 bekende meezingers.
0: Carnaval 1985 staat alweer voor de deur en Frankie Boy is een van de eerste die weer een plaatje uitgebracht heeft met het oog op het carnaval 1985. De Ketel Samba was dat. We gaan weer even een eindje terug in de tijd met deze meneer Julien Clerc.
2: Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuws.
3: De Nederlandse spoorwegen hebben hun dienstregeling op de lijn Amsterdam-Alkmaar-Den Helder uitgedund. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Gromyko is vanuit Moskou vertrokken naar Genève. En Jan Ikema heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen schaatsen in Utrecht de tweede 500 meter gewonnen. Uitgebreid nieuws straks om even voor 4 uur.
0: Oh, wat leuk. Het was niet helemaal wat ik bedoelde, geloof ik. Beetje verkeerd gecued op een of andere duistere wijze. We draaien deze plaat alvast maar...
4: Radiovisie.be Radiovisie.nl Radiovisie.eu 3 adressen. 1 enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be Radiovisie.be
5: Music. In den Mitschnitten war auch Fritz Koning zu hören, der dann auch im Nationalen Hörfunk in den Niederlanden ganz groß Karriere gemacht hat. Radio Monique, Sprungbrett für einige, auch wie gesagt für Ron West, an den wir heute erinnert haben. Ein Titel aus den 80s haben wir noch und dann wird es auch schon wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Paul Young, Come Back and Stay.